0: gezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerst de kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de kwalificatie. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessehorst.nl.
4: Dagverse asperges en als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
3: Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis. Oh.

0: is Omroep Horst aan de Maas.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval.

0: is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog, het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt zo'n 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
2: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
1: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
3: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
4: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel, allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.

0: luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas. Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Ze behaalden geen van beiden meer dan de helft van de stemmen. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen, die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi, door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog, het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jouw geluid, jouw regio. Omroep Horst aan de Maas.
1: Dagverse asperges. En als u wilt, gratis geschild. Vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder.

0: mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda, die geen van beiden meer dan de helft van de stemmen behaalde. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
4: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
1: Bekijk nieuws, lokale verhalen en programma's. Omroep Horst aan de Maas TV en YouTube.

0: Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Drisse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op drissehorst.nl.
4: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
3: Tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
5: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espria en de

0: linkse kandidaat Iwan Cepeda. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen, die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn geraakt aan zijn voet. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, het is overal droog en zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dag Marianne.
2: Hallo Heinz.
1: Hey, wat doe je aan staande zondag?
2: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Wat zeg jij?
2: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
2: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
1: Aha, also, aanstaande zondag.
2: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: En Hullen, die mullen gewoon weg niet missen.
3: Lekker, voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.

Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.

0: Hello.
1: Konnichiwa.
2: Hola, buenos dias.
3: Hello.
4: Yo, baby.
5: We gaan de zomer tegemoet bij Omroep Horst aan de Maas.
6: Heerlijk genieten.
7: Heerlijk genieten.
8: Lekker.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4, vlakbij de grens met België, is iemand overleden. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. En de politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een AZC in Zeist. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media. En in Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Het weer, vandaag eerst zon, later meer stapelwolken en een enkele bui en het wordt 20 tot 24 graden.
1: Dit is Op Tijd Op. Uit Horst aan de Maas.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
3: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
2: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
4: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
5: Dorald Negens met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een TBS-behandeling groeit. Op dit moment zijn het er 261. 6 jaar geleden waren het er nog 45. Dat komt omdat meer mensen TBS krijgen opgelegd en de doorstroom stagneert, ziet ook deze behandelaar.
6: Met de hele afschaling van de zorg, met al personeelstekorten. Daarnaast zijn er hele lange wachtlijsten. De plekken die er zijn, daar zitten mensen heel lang op, waardoor ze weinig uitstroom en doorstroom hebben. Dus dat alles bij elkaar maakt het heel moeilijk.
5: Wie langer dan 4 maanden moet wachten op een plek in een TBS-kliniek heeft recht op een schadevergoeding. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. Politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen. Die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. Vanaf vandaag kunnen BOA's jongeren ook doorverwijzen naar HALT. Politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Volgens HALT werkt het beter dan boetes.
7: De HALT-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En

0: boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken.
1: Het idee is dat BOA's op deze manier beter jeugdcriminaliteit kunnen tegengaan. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven. De weg is deels afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. Het weer, het is overal droog, zo'n 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl

0: met Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht was het vrij helder en bij een zwakke, af en toe matige wind uit een zuidwestelijke richting is de temperatuur gedaald naar zo'n 14, lokaal 15 graden als minimum. Op deze 1 juni dag, de meteorologische zomer die begint, dan is het overwegend wisselend bewolkt. Er zijn opklaringen, stapelwolken en zonnige perioden. Het blijft op de meeste plaatsen de hele dag droog. Er staat minder wind dan gisteren het geval was. Er staat een zwakke, af en toe matige wind uit een zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur die komt vanmiddag bij voldoende zon uit op zo'n 24 à 25 graden.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een TBS-behandeling groeit. Het zijn er nu 261, 6 jaar geleden waren het er nog 45. Dat komt doordat steeds meer mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de doorstroom stagneert. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een AZC in Zeist. Daarbij werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig aangepakt. Bij 2 steekincidenten in Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De steekpartijen waren op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen die incidenten is niet bekendgemaakt. Het weer, eerst zon, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden.
3: Omroep Horst aan de Maas. Hier schijnt de zon, ook in je radio.

0: Kijk mee en luister via omroephorstaandemaas.nl. Omroephorstaandemaas.nl en onze socials.
1: Servicemonteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
5: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
6: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
7: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar verder vastgelopen. De wachtlijst voor een plek in een TBS-kliniek is opgelopen tot 261 personen. 6 jaar geleden waren dat er nog 45. De mensen op die lijst wachten in de gevangenis op hun behandeling in een TBS-kliniek. Dat komt omdat mensen die klaar zijn met hun TBS-behandeling nergens heen kunnen, zegt TBS Nederland.
8: We zien dat de GGZ volstroomt. We zien dat er te weinig plekken in de verstandelijk gehandicaptenzorg zijn. We zien dat er te weinig plekken in de beschermde woonvormen zijn. En dan zitten deze patiënten onterecht lang bij ons.
7: Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandelingstermijnen langer worden. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda blijft oplopen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 349 vermoedelijke doden. Zijn er meer dan 1100 vermoedelijke besmettingen. Correspondent Alice van Gelder ziet hoe Oeganda het virus probeert in te dammen.
9: Want ze zeggen, ja, daar begint het natuurlijk bij het zorgen dat mensen informatie hebben. Want ook die eerste symptomen van ebola lijken bijvoorbeeld heel erg op malaria, wat hier heel erg vaak en veel voorkomt. Dus ja, dat is eigenlijk hun strategie. Ja, en als het dan misgaat, dan hebben ze ook nog eens een keertje isolatiecentra opgezet.
7: De man die in Italië vast zat in een grot is gered. Hij zat sinds gistermiddag vast op een diepte van 120 meter in de provincie Cuneo in het noordwesten van Italië. Die man van 20 was geraakt door een vallend rotsblok, kon niet meer klimmen. Het weer overal.

0: droog, zo'n 15 graden is het. Vandaag begint met zon, later volgen stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Altijd lokaal nieuws en meer. Ontdek alles op de website van Omroep Horst aan de Maas.

0: met Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht was het vrij helder en bij een zwakke af en toe matige wind uit een zuidwestelijke richting is de temperatuur gedaald naar zo'n 14, lokaal 15 graden als minimum. Op deze 1 juni dag, de meteorologische zomer die begint, dan is het overwegend wisselend bewolkt. Er zijn opklaringen, stapelwolken en zonnige perioden. Het blijft op de meeste plaatsen de hele dag droog. Er staat minder wind dan gisteren het geval was. Er staat een zwakke af en toe matige wind uit een zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur die komt vanmiddag bij voldoende zon uit op zo'n 24 à 25 graden.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat gebeurde volgens de VS als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven zee. Iran bevestigt de aanval en zegt dat is teruggeslagen. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een TBS-behandeling groeit. Het zijn er nu 261. 6 jaar geleden waren het er nog 45. Dat komt doordat meer mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de doorstroom stagneert. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een AZC in Zeist. Daarbij werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig door agenten aangepakt. Het weer, eerst zon, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden.

0: redactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Dag Marianne.
4: Hallo Heinz.
3: Hey, wat doe je gaan staan de zondag?
4: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: Wat zeg jij?
4: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
4: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
3: Aha, also, aanstaande zondag.
4: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
2: Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst 10 Rij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting 10 Rij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
6: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
7: Door Almegens met het NOS-journaal. Het TBS-systeem is verder vastgelopen. 6 jaar geleden stonden 45 mensen op de wachtlijst voor behandeling in een TBS-kliniek. Nu zijn dat er 261. Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandeltermijnen langer worden. Vanaf vandaag kunnen ook BOA's jongeren doorverwijzen naar HALT. Dat is de plek waar jongeren hun fout kunnen goedmaken zonder strafblad. Politie mocht al doorsturen naar HALT, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Wel gaat het altijd in overleg met de jongeren, zegt HALT.
8: Jongeren hebben altijd zelf de mogelijkheid om te kiezen voor HALT. Dat is altijd vrijwillig. Dus een jongere zal van een BOA de mogelijkheid krijgen om toch die boete te betalen of naar HALT te gaan.
7: Het idee is dat BOA's beter jeugdcriminaliteit kunnen aanpakken als ze jongeren ook naar HALT kunnen sturen. En dat jongeren mogelijkheden krijgen om te leren van hun fouten. Het Amerikaanse leger heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iran. En dat gebeurde volgens de VS als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Iran bevestigt dat een eiland in de straat van Hormuz is gebombardeerd en zegt dat is teruggeslagen door een aanval op een Amerikaanse basis. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Ivan Cepeda. Dat de la Estrella zoveel stemmen haalde, werd een paar dagen geleden niet verwacht, zegt correspondent Nina Jurna.
9: Deze man komt echt uit het niets, heeft geen politieke achtergrond. Dus dat was al heel verrassend, zijn stijging. Maar dat hij nu echt als grootste winnaar uit de bus zou komen, ook al is er dan een tweede ronde nodig, dat was toch wel de verrassing.
7: Uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkende president Gustavo Petro. Die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Het weer, eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland en plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen.

0: dat is al een genot.
1: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door ACB Transportbanden en Onderdelen Horst en Christiaans Groep Horst.

0: Ja, we kennen het van de Four Seasons. Dit was Beggin' door Madcom.
1: Dit is Schrijven voor Bedrijven met Peter Trinekens.
0: De opener van de eerste uitzending van de maand juni. Op deze 1 juni heet ik je van harte welkom bij Schrijven voor Bedrijven bij Omroep Horst en Maas. We doen het natuurlijk tot aan een uurtje of 12 met de Forgotten 45, de plaat en zijn verhaal. En ook nog een geboorteplaat en de praatjes en de plaatjes.
1: Schrijven voor Bedrijven.
0: En Neil Diamond.
2: Je zingt ze allemaal mee. Dit is de stem voor heel Noord-Limburg.
3: One side of me is warm and quiet.

Een Limburgse jong, Benny Nijman, en ik weet niet hoe. 1979 was het zijn hit. En daarvoor verraste hij vriend en vijand Neil Diamond met nieuwe muziek, nog op zijn oude dag. Nieuw album en een single, Wild at Heart. En dit, The Funboy 3, samen met Banamarama. MUZIEK

0: little darling, do not let a tear fall from your eye.
1: Ja, de zomerplaatjes zullen zo langzaam weer uit de kast gehaald worden. Summertime, Billy Stewart. En daar werd ooit nog eens een jingle van gemaakt, hè, voor de klapper van de week. Vanwege dat leuke geluidje wat in die plaats had. Billy Stewart uit 1966, de Summertime. Wat hebben we hier?
2: Wat gebeurde er op deze dag in het verleden?
3: Weet je nog die tijd van toen?
1: 1 juni vandaag, op deze dag in 1977. Nee, wat zeg ik, 1967 verschijnt de LP die de popmuziek een totaal ander gezicht geeft. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Dat album hadden de Beatles van 10 december 1966 tot 2 april 1967 in de EMI Studio aan de Abbey Road in Londen opgenomen. En alles bij elkaar bedroegen de productiekosten €450.000. Nou, een onvergetelijk album in elk geval.

Ja, blijft het leuk. De jaren 80 klassieker van Matthew Wilder. Je hoorde Break My Strides. Ja, de zomerplaatjes en ook de zomervormgeving die komt eraan op onze zender. En die zomerplaatjes draaien we onder andere deze uit 75 van de formatie, Nederlandse formatie Galaxy Ling. The Long Hot Summer.

0: Ja, als je zo'n Limburgs plaatje hoort, denk je van, wat is het origineel ook alweer? The Spirit in the Sky, hè? Inderdaad. De letste schraag maakte ervan het allerdichtste ei, de formatie uit Kerkrade. Tijd voor het nieuws.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat gebeurde volgens de VS als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven zee. Iran bevestigt de aanval en zegt dat is teruggeslagen. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een TBS-behandeling groeit. Het zijn er nu 261. 6 jaar geleden waren het er nog 45. Dat komt doordat meer mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de doorstroom stagneert. De politie heeft bedreiging.

0: kregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een AZC in Zeist. Daarbij werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig door agenten aangepakt. Het weer, eerst zon, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden.
1: We gaan de zomer tegemoet met
2: Schrijven voor Bedrijven.

0: Sting en Love is the Seventh Wave. Zo dadelijk de geboorteplaat. Weer eens eventjes op de Spaanse tour. Let op.
1: Hola. Tijd voor een Spaanse plaat. Op Omroep Horst aan de Maas.

Shidewidewid, pom pom pom pom. Ja, ik zat nog helemaal in de sfeer van dat plaatje daarnet van Los Payos. Nee, inmiddels alweer tijd voor de geboorteplaat. 1 juni 1968 werd geboren Jason Donovan, zanger uit Australië en ook acteur.

Een soort van muzikaal sprookje. Het ging over twee prinsen. The Two Princes, The Spin Doctors. En daarvoor Samuel Welton met zijn bijdrage aan het WK. Ter ondersteuning van de Oranje Club. De Leeuw komt eraan. Het nieuws en de reclame komt er ook zo aan. Ik spreek je zo voor U2.

0: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
1: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vrienden.

0: vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
1: Zeg Milou, ben je er al geweest?
2: Waar?
1: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
3: Drissen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissenhorst.nl.
4: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
3: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
5: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Mogelijk was dat in Kuwait, en daar kwam de luchtverdediging in actie. Een nieuwe test voor borstkanker kan ervoor zorgen dat patiënten minder vaak chemotherapie hoeven te ondergaan. Met die test worden 50 genen onderzocht en wordt gekeken hoe groot het risico is dat de tumor terugkeert. Patiënten die hoog scoorden op de test kregen chemo- en hormoontherapie. Mensen met een lage score alleen hormoontherapie. In beide gevallen was de groep die na 5 jaar kankervrij was vrijwel even groot. Daaruit concluderen de onderzoekers dat patiënten met een lage risicoscore vaker chemotherapie kunnen overslaan. De Hongaarse premier Magyar eist dat president Sulyok opstapt. Hij vindt hem ongeschikt en had daarom een ultimatum gesteld dat middernacht afliep. Vanochtend was er nog een gesprek, maar het lijkt erop dat dat niets heeft opgeleverd. Magyar zei na afloop dat hij Sulyok voor de rechter zal brengen als hij blijft weigeren op te stappen. Magyar won in april de verkiezingen van Orbán, die 16 jaar lang aan de macht was. Hij eiste daarna het vertrek van functionarissen die door Orbán waren benoemd. Bij een explosie gevolgd door een brand in een Zuid-Koreaanse raketfabriek zijn zeker 5 doden gevallen. De zaak ontplofte toen apparatuur werd schoongemaakt. De brandweer had moeite met het bluswerk omdat de plattegronden van de raketfabriek ontbraken. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland met ook plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Service monteur van Expert.
8: Oh, hallo.
9: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
7: Zo, klaar is Kees.
8: Oh, dat was snel.
10: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
11: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.

Die beelden van Grease zo voor je. Olivia Newton-John en John Travolta en de Summer Nights 1978. Daarvoor nog Nederlandstalig van André Hazes en Robert van Hemert en de Centerfold van de Jake Als Band. Plaatje over het strand. Rick Jera op de Italiaanse Tour 1983 deze. Vamas a la playa.

Nou, je hoort ze allemaal voorbij komen. Wel Italiaans, dan net nog Spaans. Van Alvaro Soler, La Libertad. En de Kings zaten er ook nog tussen met A Well Respected Man. En dit, de rapversie van het liedje van Madonna.

ijzersterk Alex Warren. En hij staat volgens mij nog steeds op nummer 1, de Fever Dream. Andy Kronenberg draaide ook nog. En de twee rappers, MC Micah G en DJ Sven. En dit zijn de Carpenters.

0: Forgotten 45.
1: Zo, inmiddels tijd voor de Forgotten 45. Een aansluiting op Years and Years van King. Ik kreeg een mooi lijstje van Bert. Daar staan mooie titels op die we de komende tijd eventjes aan je laten horen. Van het album London Town, Paul McCartney en Wings. De LP had ik toen de tijd ook gekocht. En daarop stond deze single, With a Little Luck. Je hoorde hem in de lange versie.

0: Hello.
1: Konnichiwa.
2: Hola, buenos dias.
3: Hello.
4: Yo, baby.
5: We gaan de zomer tegemoet bij Omroep Horst aan de Maas.
6: Heerlijk genieten.
7: Heerlijk genieten.

Not for Solo, alweer 26 jaar geleden. Deze uit het jaar 2000, What It Is. David Doge, Bieke Mieke Titch kwamen ook nog voorbij. En de nieuwe single van René Froker en Whalen, Hoe de Liefde Gaat. Op naar het nieuws en de reclame. Tot zo.

0: van 9 tot 12 de beste muziek tijdens je werk. Schrijvend voor bedrijven.
1: Dag Marianne.
2: Hallo Heinz.
1: Hey, wat doe je gaan staan de zondag?
2: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Wat zeg jij?
2: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
2: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
1: Aha, also, aanstaande zondag.
2: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
3: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De regels rond het vuurwerkverbod moeten strenger. Dat adviseert de Raad van State aan het kabinet. Dat wil vanaf de komende jaarwisseling een landelijk vuurwerkverbod invoeren. Alleen de wetgeving moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat vuurwerk voor particulieren wordt verboden, maar dat clubs, buurtverenigingen en andere groepen het nog wel onder voorwaarden mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen. Als het aan de Raad van State ligt, moeten de voorwaarden voor die ontheffingen strenger. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Vooral de chemische industrie zit in de lift en de productie van plastic stijgt ook. Dat betekent wel dat de prijzen van bepaalde kunststoffen behoorlijk zijn gestegen. De Hongaarse premier Sulyok weigert op te stappen. Premier Magyar had daarvoor een ultimatum gesteld dat om middernacht afliep. Magyar zegt nu dat hij de grondwet wil aanpassen zodat de president wordt weggestuurd. Sulyok houdt zelf vol dat hij alle recht heeft om aan te blijven. Pieter van den Hogeband is niet de chef de mission tijdens de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. NOC-NSF kiest voor iemand anders, meldt de oud-zwemmer. Hij noemt het een enorm voorrecht om met de allerbeste sporters van ons land te hebben mogen werken. Met van den Hogeband als chef de mission beleefde Nederland succesvolle zomerspelen 5 jaar geleden in Tokio en 2 jaar geleden in Parijs. De sportkoepel bevestigt het vertrek van den Hogeband en komt over ruim 2 weken met meer details. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland. Er is ook kans op een bui plaatselijk. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
6: Ah, lekker, voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
7: Kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
8: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm- en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.

0: Heren, Damaro en Jan Smits en Mie Rauwsoe. Teuntje in mijn hart. Douwe Bob daarvoor. Welcome to Outcast Town. De nieuwe single. En Albert Hammond opende uur 3 van Schrijven voor Bedrijven met het Never Wanes in Southern California. Inmiddels bijna kwart over. En dus tijd voor een aflevering van De Plaat en zijn verhaal. Elke werkdag doen we dat rond deze tijd. Met name Bart van Leeuwen die doet dat, want die leest het verhaaltje voor. En daarna hoor je ditje.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Soms, als het me allemaal te veel wordt, wil ik mijn heil nog wel eens zoeken bij Maria. Ik roep haar dan aan in de donkerste uren van mijn bestaan, in de hoop dat ze me kan helpen. Als in een droom zie ik haar voor me staan. Ik hoor dan haar wijze woorden. Laat het allemaal maar los, lijkt ze me dan te vertellen. Het zijn woorden die vaak in mij opkomen. Als ik bijvoorbeeld de problemen in de wereld zie. Als ik om me heen kijk en zie hoe de teleurgestelden elkaar niet meer aan kunnen kijken. Als die elkaar nou eens de hand zouden kunnen geven, hun problemen achter zich kunnen laten en kunnen berusten in hun lot. Want ook al staan ze soms mijlenver uit elkaar, toch is er voor hen beiden maar één antwoord. Laat het maar gaan, is het advies aan deze mensen. Want waarom zou je je zoveel zorgen moeten maken? Al is het 's nachts nog zo donker, er is altijd wel een klein straaltje licht te zien. Een straaltje dat tot het ochtendlicht zal blijven schijnen, om erbij te staan in de donkerste momenten van mijn leven. En als ik dan weer wakker word door het geluid van de mooiste muziek die ik ooit gehoord heb, dan zie ik haar weer voor me, terwijl ze de aloude wijze woorden weer uitspreekt. Laat het maar gaan. Laat het los. Dat is het antwoord op al je problemen. Laat alles langzaam los.

0: Ja, aan de hand van het verhaaltje had je het misschien geraden. Het ging over Let It Be in de Platense verhaal. Het liedje van de Beatles. En nou weet je ook waarom ik straks geen stukje draaide van Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Want twee keer de Beatles in één programma, dat doen we niet.
1: Zet je cowboyhoed op. Omroep Horst aan de Maas speelt nu een echte country klassieker.

0: because you're mine. I walk the line.
1: Dag in, dag uit. Schrijven voor bedrijven.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De brand in Ulestraten vanochtend is onder controle. Het gaat om een tuinhuis van hout en daardoor is er veel rook vrijgekomen. Ziekenhuisbestuurder David Jonge vindt dat het Rijk onvoldoende lessen heeft getrokken uit de coronapandemie. Er is bezuinigd op geld voor maatregelen bij een eventuele nieuwe virusuitbraak. En een kleine natuurbrand gisteravond in de Helderse bossen bij Kessel. Een aangehouden man uit Pelemaas wordt ervan verdacht het vuur te hebben aangestoken.
1: Praatjes, plaatjes, koffie en muziek op je werk. Lekker sterk.

0: Miss Montreal. En ze heeft een soort van jubileum te vieren als artiest. Dit is haar single Schuilen.
1: Wat gebeurde er op deze dag in het verleden?
2: Weet je nog die tijd van toen?
0: 1 juni vandaag en op deze dag in 1975 maakt Ron Wood op zijn 28e verjaardag zijn podiumdebuut als gitarist bij de Rolling Stones tijdens een optreden in de Baton Rouge in de Amerikaanse staat Louisiana. Hij was de opvolger van Mick Taylor die de groep in april 1975 had verlaten.

als je denkt, hij lijkt een beetje op You Ain't Seen Nothing Yet van Beckman Turner Overdrive. Dat kan kloppen. Zelfde zanger, andere band, Iron Horse 1979 met Sweet Louis Louise. Met dat stotteren ook een beetje in de zang van die man van Randy Beckman.

Ja, het ene duet naar het andere. Elton John en Dua Lipa. En dit was Eros Ramazzotti en Tina Turner met Cosa della Vita. Half Engels, half Italiaans. En ik heb nog een duet. Sam Fender en Olivia Dean.

0: Van tijdloze hits tot de nieuwste tracks. Natuurlijk, Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Zo, inmiddels staat het team van Lunch Live weer te trappelen. Zometeen na 12. En ik hoop dat de lucht lekker strak blauw is. Dan past deze plaat daar prima bij van ILO. Tot slot, Mr. Blue Sky. Lunch makkelijk. Tot morgen.

0: programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Schrijven voor Bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door ACB Transportbanden en Onderdelen Horst en Christiaans Groep Horst.
2: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
3: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de

0: Passiespelen speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB+ of online. Hier is het nieuws van 12 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen, maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. In een vuurwerkfabriek op Malta is een explosie geweest. Het gebeurde in een dorpje in het noorden van het eiland in de Middellandse Zee. In de fabriek was niemand aan het werk. Twee mannen die in de buurt aan het werk waren, zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Huizen in de regio stonden te trillen en ramen sprongen. De knallen waren kilometers verderop te horen. Wat de oorzaak was van de explosie op Malta wordt nog onderzocht. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodig chemotherapie ondergaan. Met de test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. En patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemotherapie moesten ondergaan. Het weer, nu nog vrij zonnig, maar vanmiddag meer kans op stapelwolken. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen dan bewolkt met regen en ook kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via Maaspoort.
3: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl. Omroep PNM.
4: Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.
5: Verdachte brand, of te branden in Kessel, is een 18-jarige man. En een koninklijke onderscheiding voor Jan Ummentum uit Bezel. En de A73 bij Horst en Maasbree, meerdere nachten afgesloten in juni. Dit is Lunch Live van maandag 1 juni.

goedemiddag. Leuk dat je weer luistert en kijkt naar Lunch Live, de lunchshow van Omroep 1M en Omroep Horst aan de Maas. Het is maandag, het is 1 juni en exact 7 minuutjes over 12. Ik heb voor jou muziek klaarstaan van onder andere Dua Lipa, Blackbird, maar ook van Cool and the Gang. Maar zoals je gewend bent, we gaan eerst naar het nieuws in het kort. De man die gisteravond is aangehouden in verband met brandhaarden langs de N277, de Middenpeelweg bij Kessel, is een 18-jarige inwoner van de gemeente Peelemaas. Hij zit nog vast. De politie onderzoekt zijn mogelijke betrokkenheid bij de branden. En Jan Ummentum uit de gemeente Bezel heeft uit handen van burgemeester Martijn Derks een koninklijke onderscheiding ontvangen. Dat gebeurde tijdens de viering van het 375-jarig bestaan van broederschap Sint Urbanus uit Belfeld. Ummentum is benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. En automobilisten moeten in juni rekening houden met meerdere nachtafsluitingen op de A73 en A74. Rijkswaterstaat voert verspreid over de maand onderhoudswerkzaamheden uit aan de snelwegen. En tijdens werkzaamheden kan de extra reistijd oplopen tot 20 minuten. Wat gaat het weer doen? Althans, wat zijn de verwachtingen? Nou, vanmiddag en vanavond droog, morgen enkele regen- en onweersbuien. Vandaag temperaturen richting de 24 graden. Uitgebreide weer na het nieuws van 12:30.

0: en The Gang en Fresh. En dit allemaal 12 minuutjes over 12 op deze maandag 1 juni. En zoals we zien hebben we gasten, drie dames van het Bouwens. Stel je heel even voor.
1: Ik ben Fien.
0: Ja.
2: Ik ben Jill.
3: En ik ben Sarah.
0: Nou, Fien, en jullie komen niet zonder reden. Je hebt een verhaal. Vertel.
1: Ja, wij doen met school een opdracht over plastic soep. En de opdracht is om ervoor te zorgen dat er minder plastic in de natuur belandt. En we moeten als mensen beter ons best doen om minder plastic te gebruiken en beter te scheiden. We moeten een bewustwordingscampagne ontwerpen waarbij we onze doelgroep over het probleem van de plastic soep gaan informeren. En we willen mensen laten zien hoe groot dat probleem nou eigenlijk wel niet is.
0: En Jill wil iets aanvullen, denk ik. Vertel. Of Sarah.
3: Ja, Sarah. Hebben ook verschillende projecten in de klas. Bijvoorbeeld één groepje die heeft een tappunt gemaakt om je shampooflesje te hervullen, waardoor er minder flesjes worden gemaakt en minder flesjes in de natuur belanden. Er is ook een groepje die hebben basisscholen gemaild om te vragen of ze mee wilden doen aan een plastic inzamelactie, waardoor ze dan zoveel mogelijk plastic gaan inzamelen. En na een tijdje gaan ze kijken wie het meeste plastic heeft en die mag ik in gratis gaan bowlen.
0: Zeg dames, weten jullie ook hoe gevaarlijk het is, allemaal die plastic in zee? Wat gebeurt daarmee?
2: Ja, het is heel gevaarlijk voor de dieren, want die stikken erin en gaan ervan dood. En ja, het is echt een heel groot probleem.
0: Ja, en uiteindelijk eten wij die plastic ook, hè? Stel voor, ja, de vissen eten de plastic, dus wij dan later ook. Ja, pak je de microfoon wat dichterbij, dan hoort iedereen je nog beter. Ja, vertel, Jill.
2: Ja, dit zijn de tips hoe je plastic kunt voorkomen. We moeten meer kartonnen drinkverpakkingen gebruiken, omdat er dan minder plastic in het natuur komt. En meer prullenbakplaatsen.

0: want meestal denk je, ja, ik kan hier geen prullenbak zien, dus dan gooi je het maar gewoon ergens in de natuur. En we moeten het statiegeld verhogen, want dan is er meer kans dat mensen het plastic terugbrengen dan het in de natuur te gooien. En wij hebben bijvoorbeeld ook meegeholpen met PLMA Schoon. Daar hebben we heel veel plastic opgeruimd.
1: Zijn de mensen een beetje slordig met plastic?
0: Ja, want er lag echt heel veel plastic. We hebben echt een blaadje helemaal vol met wat we allemaal hadden opgeruimd.
1: Denken ze dan niet bij na wanneer ze het weggooien, denk je?
0: Nee.
1: Nee, hè?
0: Nou, we hadden een hele emmer vol met bierblikjes.
1: Met bierblikjes? Kijk, en dat vergaat niet, hè?
0: Nee.
1: Nee, dat duurt tientallen jaren voordat het vergaan is. Zeg, dus nu een campagne. Fien, vertel het.
2: Dat doen dus heel veel kinderen uit onze klas een campagne. Maar je kan het ook een product maken, dus een eigen prullenbak ontwerpen. Dus, en onze campagne is eigenlijk om het meer onder de mensen te brengen. Zodat mensen er meer bewust van zijn gaan dat het eigenlijk super slecht is voor het milieu.
1: Mooi. Heel veel succes met jullie campagne. En het gaat vast lukken, zeker met deze inzet.
2: Ja, dank u wel.
1: Graag gedaan, met alle plezier.

0: Joel Curry, Ella Henderson en Nathan Doe met Heaven. De stichting Pierspark presenteert op maandag 8 juni, dus volgende week maandag, haar toekomstvisie voor het Pierspark in Panningen. Dit is de omgeving rondom het Bouwens en de sporthallen in Panningen. Tijdens een kick-off bijeenkomst in het Bouwens wordt het nieuwe koersplan officieel toegelicht. De avond begint om 7:30.
1: Er wordt de einde van het Pierspark fase 2 bereikt. Ze zijn nu druk bezig met de afronding. We hopen in september dat het allemaal af is. En dat we 26 september met de Burendag het park kunnen openen. Dat is eigenlijk de doelstelling van het hele verhaal. En we gaan ervan uit dat dit gaat lukken.
2: De contouren van het Pierspark in de omgeving van de sporthal en het Bouwens in Panningen worden steeds zichtbaarder, nu er steeds meer speeltoestellen en gelegenheden geplaatst worden. Het moet een park worden waar leren, wonen, leven en bewegen met elkaar verweven zijn.
3: Ja, veel mensen hadden misschien ook niet voor mogelijk houden dat er zoveel veranderd kon worden. En de afgelopen half jaar is er in fysiek opzicht ook heel veel veranderd. De wegen zijn aangepast, sommige wegen zijn verdwenen. Het begint nu echt het park zichtbaar te worden, hoe het er uiteindelijk uitkomt te zien. Er moet natuurlijk nog een en ander gebeuren. Dat ziet er nu al prachtig uit. En daarnaast is het natuurlijk ook vooral de taak van de Stichting Pierspark om ook te zorgen dat de mensen er ook gebruik van gaan maken.
2: De ambitie is dat het Pierspark zich ontwikkelt tot een plek binnen Pillemaas waar initiatieven uit de gemeenschap samenkomen en activiteiten worden georganiseerd. Nu de omgeving is ingericht, volgt een volgende stap.
1: Dat koersplan is nu klaar. Dat wordt 8 juni gepresenteerd. Ontzettend belangrijk voor Pierspark. Dat geeft ons handvatten om verder te gaan. Maar het geeft ook handvatten om mogelijke financiële middelen te gaan vergaren. Want dat is eigenlijk het probleem. Financiële middelen, we hebben eigenlijk geen eigendom, we hebben niks. We kunnen nergens geld uit genereren. Dus we moeten eigenlijk in principe alles wat we krijgen, is krijgen. Subsidies zijn er niet. Op dit moment wordt vanuit de provincie of de gemeente geen subsidies gegeven op ondersteuning van het orgweer, noemen wij dat. Dit is de hardweer, dus het harde is het hardweer. En het organisatorische is de orgweer. En dat is heel belangrijk dat we daar geld voor krijgen. Want je kunt nog zo'n mooi park bouwen. Het is nu behoorlijk veel geld geïnvesteerd en er gaat nog geld geïnvesteerd worden. Maar als je niks doet met dat park en je laat het maar zoals het is, dan is het zo verloren. En dan brengt het niks op, dat is jammer. Terwijl dit eigenlijk een beweeg ontmoet en ontwikkelpark moet zijn, wat eigenlijk openstaat voor heel veel dingen.
3: Al die partijen zijn afzonderlijk ontstaan ooit. Ze hebben vaak eigen gebouwen en zijn vooral met zichzelf bezig.

0: En op zich is ook logisch dat dat gebeurt. Maar wij gaan nou vooral kijken wat zijn de kansen dat partijen veel meer gaan samenwerken. En ook de mogelijkheden en de kansen zien van de voordelen van die samenwerking. En dat vergt nog een en ander om dat, de mensen te overtuigen. En de ene organisatie is daarom verder en dat is de andere organisatie. Maar uiteindelijk zie je, zeker nu met de hele impuls in dit park, dat mensen denken van ja, het kan inderdaad. Er is natuurlijk een paar jaar geleden zijn er mooie plannen gemaakt. Maar nu zien de mensen ook daadwerkelijk dat er iets gaat gebeuren.
1: Op 8 juni wordt tijdens de kick-off in het Bouwens de toekomstvisie gepresenteerd.
2: 8 juni is hier bij Bouwens. Bouwens heeft geweldig meegewerkt. Die werken ontzettend mee. We kunnen bij Bouwens kunnen we die presentatie doen. We gaan dat doen aan de hand van Vincent Luijendijk. Dat is een stedenbouwkundig ontwerper, maar vooral meer op de sportparken. Hij is meer op het recreatieve sportgebeuren bezig. Hij is bedenker van nieuwe parken, dus andere manieren van kijken naar sportparken. Gewoon dat je gewoon anders er naartoe kijkt dan nu. Maar ook het integreren van sport in als centraal punt in een gemeenschap.
0: In de gemeente Beek heb je ook al een hele mooie samenwerking, de HAME, hè, waarbij dus vooral ook de buitensportorganisaties samenwerken, ook samen de horeca met elkaar delen. Maar wij gaan denk ik nog een stapje verder door ook te combineren met het onderwijs, met de woningen, andere facetten van cultuur. Dus we gaan nog iets verder dan er in Beek al gebeurt.
1: De bijeenkomst op 8 juni start om 7:30. In september is de officiële opening van het Pierspark.
3: Lunch Live.

reizen. En het is allemaal 2 uur nodig. We gaan richting het nieuws, weer een situatie op de weg, maar niet voordat we naar het verse bruidspaar zijn gegaan. Dua Lipa, afgelopen weekend getrouwd. En zij zei, be the one.

Dua Lipa en Be The One. 3 minuutjes over half 1, we gaan naar het nieuws en weer. En uiteraard de situatie op de weg. Te beginnen met het nieuws. De man die gisteravond is aangehouden in verband met brandhaarden langs de N277. De Midden-Peelweg is bij Kessel, is een 18-jarige inwoner van de gemeente Peel-en-Maas. Hij zit nog vast. De politie onderzoekt zijn mogelijke betrokkenheid bij de branden. De brandhaarden werden rond 8 uur gisteravond ontdekt door een passant die direct alarm sloeg. Agenten waren als eerste ter plaatse en deden een eerste bluspoging. Kort daarna meerdere brandweerlieden ingezet om de verschillende vuurhaarden te bestrijden en uitbreiding richting de Heldense bossen te voorkomen. In totaal ging het om 5 brandhaarden die verspreid lagen in het gebied. Dankzij snel ingrijpen van de hulpdiensten kon verdere uitbreiding worden voorkomen. De brandweer had het vuur relatief snel onder controle en is daarna nog geruime tijd bezig geweest met de nabluswerkzaamheden. En Jan Umentum uit de gemeente Bezel heeft uit handen van burgemeester Martijn Derks een koninklijke onderscheiding ontvangen. Dat gebeurde tijdens de viering van het 375-jarig bestaan van Broederschap Sint Urbanus uit Bijlveld. Umentum is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Jan Umentum kreeg de onderscheiding vanwege zijn langdurige inzet voor de schutterij. Tijdens zijn bestuursperiode speelde hij een belangrijke rol bij verschillende projecten en activiteiten binnen de schutterij. Zo zette hij zich in voor de bouw van het huidige verenigingsgebouw. Ook was hij voorzitter van de financiële werkgroep van het organisatiecomité van het Oud-Limburgs Schuttersfeest, oftewel het OLS. En automobilisten moeten in juni rekening houden met meerdere nachtafsluitingen op de A73 en A4.

wordt verspreid over de maand onderhoudswerkzaamheden uit aan de snelwegen. Tijdens de werkzaamheden kan de extra reistijd oplopen tot 20 minuten. Voor de regio zijn vooral de afsluitingen rond Horst, Maasbree en Venlo van belang. In de nacht van maandag 1 op dinsdag 2 juni, dus vannacht, wordt de A73 tussen Boksmeer en Horst richting Venlo afgesloten. Ook de A74 tussen de Duitse grens en Venlo gaat die nacht dicht. Een dag later volgt een afsluiting van A73 tussen Horst en Vierlingsbeek richting Nijmegen. En in de nachten van 3 op 4 juni en 4 op 5 juni wordt gewerkt aan het traject tussen Horst en Maasbree. Eerste rijrichting naar Venlo afgesloten. Een nacht later de rijrichting naar Nijmegen. En voor inwoners die in de avond of vroege ochtend aan werk reizen, kan dit gevolgen hebben voor de route naar Venlo, Roermond en de Duitse grens. De situatie op de weg doen we zo meteen. We gaan eerst naar het nieuws. Vandaag zonnige periode met maxima van 24 graden. De lucht is vrij droog en minder wind dan gisteren. Morgen is er veel bewolking en in de loop van de avond, middag en avond trekken enkele regen- of onweersbuien over onze regio. Tijdens droge perioden en opklaringen wordt er bij voldoende zonneschijn maximaal 22 graden. En ook woensdag, donderdag en vrijdag is er nog een aantal buien te verwachten. Bij droge perioden wordt het 22 graden. En waarschijnlijk wordt het in volgend weekend zo goed als droog en geleidelijk weer iets warmer. Maar niet zo drukkend warm zoals afgelopen weekend. We gaan meteen door naar de situatie op de weg. Op de A73 Venray richting Venlo. De hoogte van Venlo staat een auto met problemen bij 44,8. Op de A74 de hoogte van Tegelen een auto met problemen bij 101,2. Dan op de N277 de hoogte van Evertshoort een auto met de motorkap omhoog bij 49. Dan op de N572 het paaltje 1,6. Daar staat een auto met de knipperlichten aan en het zal niet zonder reden zijn. Tot zover. Situatie op de weg, het weer en het nieuws. Meer nieuws op onze site omroep1m.nl, omroephorstaandemaas.nl. Maar zeker ook in die makkelijk te downloaden app op jouw telefoon.

0: de allernieuwste van Cameron Wethkamp, Kingdom of Fear. We gaan naar Horst aan de Maas, want zij hebben een mooi verslag gemaakt van Jumping Peel en Maas. En zeker hoe de kinderen zich daar vermaakten.
1: Ja.
2: Wat vond je het moeilijkst?
1: De stier.

0: Ja, we zijn nu inderdaad bij de High Horse. Het is voor de eerste keer dat dat plaatsvindt dit jaar. En ik moet zeggen, het is echt al een groot succes. Gisteren zijn we begonnen. Toen hadden we al 40, 45 kinderen. En vandaag zijn er over de 50 alweer geweest. Dus ja, en iedereen is lekker bezig, lekker aan bewegen, sporten. Super, superleuk nieuw initiatief.
1: We moesten

0: gezeten. Zo lang mogelijk. En we moesten gooien. En we moesten hangen.
1: Ik rij op pony.
2: Oh. En doe je ook wel eens wedstrijden daarmee?
1: Niet met die waar ik nu op rij.
2: Oké, maar op een andere?
1: Ja, op een andere die ik heb gehad.
3: Nou, wij vinden het belangrijk, en dat vindt Jumping Peel en Maas ook de organisatie, dat iedereen een prijsje krijgt. Dus iedereen die meedoet, die krijgt een prijs. Maar het sportieve element is natuurlijk ook belangrijk. Dus we hebben wel een scorebord. En voor de nummer 1, 2 en 3 is er nog een klein extra prijsje. Ja. Maar dat is pas op het einde van de dag iedere keer bekend natuurlijk. Ja.
4: Volgend jaar weer?
3: Ja, ik denk dat het echt wel iets is wat goed aanslaat. En we gaan natuurlijk nog evalueren. Maar ja, ik denk dat het wel een blijvertje is.
5: Ik heb zelf altijd gereden. En nu werk ik met veel ruiters met de zadels. Dus ik eigenlijk doe de zadels voor.
4: Sommige paarden rijden met uw zadel?
5: Ja.
4: En waarom rijden die zo lekker?
5: Ja, die zijn dus een van de meest gebruikte zadels op van dit moment eigenlijk. Is een Franse merk, ja. Ja.
6: Nee, ik ben als groom hier. Groom en fokker, eigenaar.
4: Oké.
6: Ja.
4: Zijn er paarden bij die hier nu meelopen?
6: Ja, die heeft gewonnen.
7: Nummer 1
6: heeft, die is van ons.
4: Eigenlijk heeft u een klein beetje gewonnen?
6: Nee, ik niet, de dochter.
4: Dat is uw dochter?
6: Ja, dat is uw dochter.
4: Gefeliciteerd.
6: Ja, dank u wel.
4: Was dat in de lijn van de verwachting?
6: Dat is altijd afwachten. Je moet een beetje geluk hebben. Alles moet meezitten.
4: En met welk paard heeft ze gewonnen?
6: Diamoed Set.
4: En wat is de geschiedenis van dat paard? Want die hebben jullie...
6: Ja, die hebben zelf gefokt. Ja, wat is de geschiedenis? We hebben hem zien opgroeien. We hebben hem opgeleid. Tot nu zover.
4: Ja. Zit daar nog meer in dat paard?
6: Ik hoop het.
8: Ik denk dat de organisatie talenten hierboven komen drijven.
4: Ja, maar wat vindt u zo goed georganiseerd?
8: Nou, alles klokslag op tijd. Op de minuut loopt alles. Dus je kunt vertrouwen op zo laat beginnen we. En zo laat is die aan de beurt. En de volgende rubriek die is weer dan zo laat. Allemaal heel goed georganiseerd.
4: En de mensen worden hier op een wenken bediend?
8: Ja, op de wenken bediend. Ja, dit is prachtig. Als je hier binnenkomt, nou, het is fantastisch wat je daar allemaal voor faciliteiten hebt. Ja.
4: En de paarden, worden die ook verwend?
8: Ja, de paarden die staan hier ook heel goed. Dus ook, er wordt rekening gehouden nu dat het zo warm is. Daar staat een extra ventilator voor die paarden in de stallen om daar een beetje wat wind door te jagen, zeg maar. Ja, heel goed.
9: Ja, je hoort een verslag van Pascal Meijer, die dus op Jumping Peel en Maas was.

Back to You van Sacco samen met Isabel Prada. De fusievereniging van de Harmonieën in Lottem en Gribbevorst hebben vrijdagavond een nieuwe naam onthuld. Namelijk Asparosa. Dat gebeurde tijdens een concert in gemeenschapshuis Smetenhof in Lottem. De naam is een samentrekking van asperges en rosa. In verwijzing naar Gribbevorst als aspergedorp en Lottem als rozendorp. Vrijdag werd ook het logo onthuld. Dat werd gedaan door de 10-jarige Cas Emmers uit Gribbevorst en de 99-jarige Piet van de Pas uit Lottem. Piet is erelid en speelde al jarenlang de grote trom bij het orkest van Lottem, terwijl Cas momenteel les krijgt op de kleine trom in Gribbevorst. En naast de naam en het logo werd ook een nieuwe dirigent gepresenteerd.

Smokey and Living Next Door to Alice. Dit was dan Lunch Live van het begin van de meteorologische zomer, oftewel 1 juni. We gaan eruit met Teddy Swims en de deur valt weer dicht. Je weet het, elke werkdag Lunch Live, zo ook morgen weer. Tot dan!

0: digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Het kabinet wil de sirenes

0: zeker 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. De Rotterdamse burgemeester Schouten heeft namens de veiligheidsregio's de Tweede Kamer per brief gevraagd om behoud van de sirene. Ze vinden een extra systeem naast het NL Alert via de mobiele telefoon noodzakelijk. Met NL Alert wordt maar 92% van de bevolking bereikt. Advocaat Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst door de Raad van Discipline Amsterdam, het tuchtcollege voor de advocatuur. Een cliënt van Knoops in een zedenzaak had een verklaring in zijn strafdossier ingrijpend gewijzigd. Het wordt Knoops zwaar aangerekend dat hij zijn cliënt niet schriftelijk heeft gewezen op het risico van zo'n aanpassing. Daarnaast heeft het echtpaar Knoops volgens de raad excessief gedeclareerd zonder vooraf een inschatting te geven van de kosten. Voor dat laatste is Carrie Knoops berispt. Het echtpaar heeft 30 dagen om in beroep te gaan. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen dan een ontheffing verlenen. Maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodige chemotherapie ondergaan. Met die test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. Patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemo moesten ondergaan. Het weer nog vrij zonnig, maar vanmiddag kans op stapelwolken. Blijft wel overal droog en maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
2: Dag Marianne.
3: Hallo Heinz.
2: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
3: Wat een vraag, de internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Wat zeg jij?
3: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
3: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
2: Aha, also, aanstaande zondag.
3: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
4: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
5: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
6: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
5: Benieuwd naar alle soorten en maten kleding in ons assortiment? Kom gerust eens langs. Interchalet Horst, alles voor in en om het huis.

0: Dit is het LA Nieuws. De gevangene die in maart ontsnapte na een bezoek aan het Laurentius ziekenhuis in Roermond is na 2 maanden aangehouden in Düsseldorf. Dat meldt streekomroep voor Midden-Limburg VML Nieuws. De meermaals veroordeelde drugscrimineel Liel H. uit Venlo wist te ontsnappen nadat hij onder bewaking een bezoek had gebracht aan het ziekenhuis. De man zat in ons land vast vanwege een drugsonderzoek. Het proces om de man uit te leveren aan Nederland is inmiddels opgestart. De brand in de Hekstraat en Ulestraat is nagenoeg onder controle. Het bijgebouw waar de brandweer het in eerste instantie over had was een tuinhuisje met veel hout. Daardoor ontstond veel rook. Nog steeds is voor omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. De man die gisteravond is aangehouden in verband met brandhaarden langs de Middenpeelweg bij Kessel is een 18-jarige inwoner van de gemeente Peel en Maas. Hij zit nog vast. De politie onderzoekt zijn mogelijke betrokkenheid bij de branden. Omdat het onderzoek nog in een vroeg stadium zit, kan nog niet worden aangegeven hoe lang de 18-jarige man vast blijft zitten. De brandhaarden werden rond 8 uur ontdekt door een passant die direct alarm heeft geslagen. De brandweer had de brand snel onder controle, maar heeft nog uren moeten nablussen. Ook bestuursvoorzitter David Jonge van het Laurentius ziekenhuis in Roermond vraagt zich af of we goede lessen hebben getrokken uit de coronapandemie. Jonge was tijdens de pandemie de hoogste baas van de Zuiderland ziekenhuizen. Net als zijn collega Ellen Mertens van het Academisch Ziekenhuis in Maastricht kan hij er niet bij dat de Rijksoverheid bezuinigt op het geld dat is gereserveerd voor eventuele nieuwe uitbraken. Ziekenhuizen zijn volgens Jonge daardoor niet goed voorbereid.
1: De afspraak in Nederland is dat alle ziekenhuizen op het moment dat dat nodig is 1350 IC-bedden in de lucht moeten krijgen. Mm-hmm. Nou, dat gaan we nu niet krijgen, want een heleboel IC-bedden staan leeg, een paar honderd. En ook als ziekenhuisbestuurder, als je moet kiezen tussen 1 miljoen per bed per jaar voor een leeg bed met personeel.
2: Want dat kost een IC-bed.
1: Dat kost een IC-bed, ruim. Terwijl de financiële afwegingen al zo ingewikkeld zijn, ja, dan sluit je dat bed.
0: Automobilisten moeten deze maand rekening houden met meerdere nachtafsluitingen op de A73 en de A74. Komende en morgen nacht wordt de A73 tussen Boksmeer en Horst richting Venlo afgesloten. Ook de A74 tussen de Duitse grens en Venlo gaat dicht. Later deze week wordt 's nachts gewerkt aan de A73 tussen Horst en Vierlingsbeek in de richting van Nijmegen. En ook in de tweede week van juni staan werkzaamheden gepland. En tot zover het Limburgse nieuws.
3: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
4: Vanmorgen was er een afwisseling van wolkenvelden, wat hoge sluierwolken en wat stapelwolken. Het is wel droog gebleven. Om 12 uur schommelde de temperatuur zo rond de 22 graden. Vanmiddag hetzelfde weerbeeld. Er zijn sluierwolken afgewisseld door wat stapelwolken, maar er zijn ook flinke zonnige perioden. Toch maximaal zo'n 24, lokaal 25 graden. Bij een zwakke, af en toe matige wind uit een zuidwestelijke richting.
5: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De regels rond het vuurwerkverbod moeten strenger, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen clubs of verenigingen nog vuurwerk mogen afsteken. Maar de Raad van State vindt dat de voorwaarden voor die ontheffingen strenger moeten. De Hongaarse president Sulyok weigert op te stappen. Premier Magyar had daarvoor een ultimatum gesteld dat om middernacht afliep. En Magyar zegt nu dat hij de grondwet wil aanpassen zodat de president weggestuurd kan worden. Pieter van den Hogeband stopt als chef de mission van het Olympisch team. De oud-zwemmer meldt dat NOC-NSF voor iemand anders heeft gekozen. Wie is die bekend? De sportkoepel komt over ruim 2 weken met meer details. Het weer steeds meer stapelwolken met plaatselijk ook een bui. En het is maximaal 24 graden.

0: Blijf goed geïnformeerd met Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Servicemonteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
5: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
6: Hoi Iemke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
7: Ja Peter, een mooi 70er-jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
6: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
8: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
5: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
0: Adverteren hoeft niet duur te zijn, lokaal en betaalbaar. Via reclame at omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Hourion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 jaar en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en krijgt hij een enkel band. Door de explosie in een dorp in Myanmar gisteren is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn weggeblazen en

0: veel puin is op straat beland. Door de chaos is onduidelijk hoeveel mensen zijn omgekomen. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. Maar gisteren spraken hulpverleners nog over zeker 55 doden. De ontploffing was in een dorp in het noordoosten van Myanmar, in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het advocaten-echtpaar Knoops is door het tuchtcollege op de vingers getikt. Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst. Had een van hun cliënten schriftelijk moeten wijzen op een aanpassing in het strafdossier. Bovendien heeft het echtpaar volgens het college excessief gedeclareerd. Daarom is Carrie Knoops berispt. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Dat staat in een brief die burgemeester Schouten van Rotterdam namens die veiligheidsregio's naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. En wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
3: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.

0: man liep tegen de lamp toen hij bij een controle valse papieren liet zien. Het bleek te gaan om een man van 32 uit Roemenië die wordt gezocht voor mensenhandel en mensensmokkel. De man zit vast, justitie beslist of en wanneer de man wordt uitgeleverd aan Groot-Brittannië. De verdachte die gisteravond is aangehouden in verband met natuurbranden aan de Middenpeelweg bij Kessel is een 18-jarige inwoner van de gemeente Peel en Maas. Hij zit nog vast. De politie onderzoekt zijn mogelijke betrokkenheid bij de branden. Rond 8 uur gisteravond ontdekte een voorbijganger 5 brandhaarden in het bosgebied en waarschuwde de brandweer. Die had de vlammen snel onder controle, maar moest nog uren nablussen. Bestuursvoorzitter David Jonge van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond vraagt zich af of we de goede lessen hebben getrokken uit de coronapandemie. Jonge was tijdens de pandemie de hoogste baas van de Zuiderlandziekenhuizen in Sittard en Heerlen. Hij vindt het onbegrijpelijk dat de Rijksoverheid bezuinigt op het geld dat is gereserveerd voor eventuele nieuwe pandemieën.
1: De afspraak in Nederland is dat alle ziekenhuizen op het moment dat dat nodig is 1350 IC-bedden in de lucht moeten krijgen. Nou, dat gaan we nu niet krijgen, want een heleboel IC-bedden staan leeg, een paar honderd. En ook als ziekenhuisbestuurder, als je moet kiezen tussen 1 miljoen per bed per jaar voor een leeg bed, met personeel.
2: Want dat kost een IC-bed.
1: Dat kost een IC-bed, ruim. Terwijl de financiële afwegingen al zo ingewikkeld zijn, ja, dan sluit je dat bed.
0: Ziekenhuizen zijn volgens Jonge daardoor niet goed voorbereid. En Venlo heeft sinds dit weekend weer een skatehal. Een jaar lang zaten Venlo's skaters zonder, maar dit weekend ging Route 5 open. Een van de krachttrekkers achter de nieuwe hal is skateboardprof Candy Jacobs.
3: Ja, ik denk vooral dat iedereen zich hier welkom voelt, zeg maar. Dit is een hele vette plek. Voor sommige mensen is het echt een beetje sentiment. Van, oh ja, vroeger hadden we dit en nu is het er weer. En ik denk voor heel veel beginnende skaters is dit gewoon een supermooie plek om te zijn. Als je hier naar kijkt kun je niet anders dan trots zijn.
0: Route 5 wordt geen definitieve skatehal. Over 3 jaar moeten de Venlo's skaters weer op zoek naar een nieuwe plek. En het weer. Het is wisselend bewolkt met opklaringen, maar het blijft vrijwel overal droog. Tijdens zonnige perioden loopt de temperatuur op tot 24 graden.
4: De hits uit je jeugd. De klassiekers van toen. Middagvitaminen.

0: Middagvitamine. Middagvitamine. Jouw werkdag met non-stop gevarieerde muziek.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
3: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van 47 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Het Verenigd Koninkrijk hoeft geen schadevergoeding te betalen aan Rwanda. Dat heeft een internationaal hof in Den Haag bepaald. Rwanda eiste omgerekend meer dan 125 miljoen euro... omdat het VK een streep haalde door een omstreden asieldeal. Dat akkoord regelde de overplaatsing naar Rwanda van asielzoekers die het Verenigd Koninkrijk illegaal waren binnengekomen. De Britten beloofden tientallen miljoenen om de kosten te dekken. Het besluit om de deal te schrappen werd door Rwanda gezien als contractbreuk, maar het hof concludeert dat het VK geen geld verschuldigd is. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Horion pleegde in 1990.

0: 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en een enkelband dragen. Door de explosies in een dorp in Myanmar is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn verdwenen en op straat ligt veel puin. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Het weer: vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Start tot finish is Vakgarage Mazos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel, allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemazos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Mazos, het beste voor jouw auto.
2: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl, waar en wanneer je wilt.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. In Heerlen woedt op dit moment een brand in een loods waar caravans worden gestald. Daarbij komt veel rook vrij, meldt de veiligheidsregio. De brand aan de Heerlenbaan brak rond 3:15 uit. De brandweer is met verschillende blusploegen in actie om het vuur onder controle te krijgen. Tapasrestaurant La Cubanita in Heerlen is door de rechtbank failliet verklaard. De franchise-nemer had er zelf om gevraagd. Bij de zaak, die sinds vorige week al dicht is, waren twee mensen in vaste dienst. Het All You Can Eat restaurant ging 9 jaar geleden open en was toen de grootste vestiging van de tapasketen. La Cubanita heeft in Nederland tientallen vestigingen, waaronder ook in Maastricht, Weert en Sittard. Het faillissement heeft geen gevolgen voor de andere restaurants. Een theatervoorstelling in het PLT in Kerkrade is zaterdag geschrapt vanwege de warmte. De klimaatbeheersing was kapot, waardoor meerdere castleden zich niet goed voelden door de hoge temperatuur. De voorstelling Aletta werd vrijdag nog opgevoerd, maar dat bleef voor de artiesten te warm. Daarop werd de voorstelling van zaterdag geschrapt. Het Parkstad Limburg Theater onderzoekt of en wanneer de afgeblazen voorstelling wordt ingehaald. De koelingsinstallatie wordt snel hersteld. Een man die in Groot-Brittannië wordt gezocht is gisteren aangehouden op de A2 bij Meersen. De man liep tegen de lamp toen hij bij een controle valse papieren liet zien. Het bleek te gaan om een man van 32 uit Roemenië die wordt gezocht voor mensenhandel en mensensmokkel. De man zit vast, justitie beslist of en wanneer de man wordt uitgeleverd aan Groot-Brittannië. En Venlo heeft sinds dit weekend weer een skatehal. Een jaar lang zaten de Venlose skaters zonder, maar dit weekend ging Route 5 open. Een van de kartrechters achter de nieuwe hal is skateboardpro Candy Jacobs. Route 5 is voor haar meer dan een plek om te sporten.
1: Ja, ik denk vooral dat iedereen zich hier welkom voelt. Zeg maar. Het is een hele vette plek. Voor sommige mensen is het echt een beetje sentiment. Van, oh ja, vroeger hadden we dit en nu is het er weer. En ik denk voor heel veel beginnende skaters is

0: Het is gewoon een supermooie plek om te zijn. Als je hier naar kijkt kun je niet anders dan trots zijn.
1: En de nieuwe skatehal is niet definitief. Over 3 jaar moeten de Venlose skaters weer op zoek naar een nieuwe plek. Het weer, het is wisselend bewolkt met opklaringen, maar het blijft vrijwel overal droog. Tijdens zonnige perioden loopt de temperatuur op tot 24 graden.
2: Non-stop middagvitaminen.

0: Hello.
1: Hello.
2: Konnichiwa.
0: Hola, buenos dias.
3: Yo, baby.
4: We gaan de zomer tegemoet bij Omroep Horst aan de Maas.
5: Heerlijk genieten.
6: Heerlijk genieten.
7: Lekker.

0: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Dag Marianne.
3: Hallo Heinz.
2: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
3: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Wat zeg ik?
3: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
3: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
2: Aha, also, aanstaande zondag.
3: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. Dat meldt de Franse president Macron. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van bijna 50 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn al onderweg, een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Een aantal veiligheidsregio's pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor het behoud van het luchtalarm. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen, maar de veiligheidsregio's vinden dat een extra systeem naast het NL Alert noodzakelijk blijft. Met NL Alert wordt via de mobiele telefoons maar 92% van de bevolking bereikt. Het afgelopen jaar zijn meer Nederlanders lid geworden van een sportvereniging. Het gaat om een toename van 47.000 leden. Dat blijkt uit een rapportage van sportkoepel NOC-NSF. Vooral voetbal, tennis, padel en golf zijn populairder geworden. De meeste volwassenen gaan sporten om gezonder te worden. Ondanks de toename maakt NOC-NSF zich zorgen om de voorgenomen bezuinigingen in de sport. Volgens de koepel wordt de vrijwillige verenigingsstructuur daardoor hard geraakt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Blijft overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer.

0: dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Dagverse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
2: Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Psst, kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
5: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
6: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een caravanstalling in Heerlen staat op dit moment in brand. De eigenaar probeerde het vuur eerst zelf te doven, maar kreeg daarbij rook binnen. Een theatervoorstelling in Kerkrade is dit weekend geschrapt vanwege de hitte. Artiesten voelden zich slechter door de hoge temperatuur op het podium. En een man die in Groot-Brittannië werd gezocht voor onder meer mensensmokkel is bij een controle in Meersen tegen de lamp gelopen.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland gaat 47 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland toch helpen om Gaza te verlaten. Tot nu toe wilde Nederland alleen goedkeuring vragen aan de Israëlische autoriteiten, maar niet de reis organiseren. Het Verenigd Koninkrijk hoeft Rwanda geen miljoenen te betalen. Dat heeft een internationaal hof in Den Haag bepaald. Rwanda eiste geld omdat het VK afzag van een akkoord om asielzoekers die illegaal het land waren binnengekomen naar Rwanda over te brengen. Na 46 jaar wordt een Belgische seriemoordenaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Horion was veroordeeld tot levenslang voor 6 moorden. Nu werd hij opgenomen in een forensisch zorgcentrum en moet hij een enkelband dragen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af, blijft vrijwel overal droog bij ongeveer 22 graden.
2: Elke middag
3: van 2 tot 5
2: jouw portie middagvitamine

0: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. 7 dagen per week. 7 dagen per week. Omroep Horst aan de Maas.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
5: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
6: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran wil pas verder onderhandelen met Amerika als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Ook zou Iran stoppen met het uitwisselen van berichten via bemiddelaars. Autoriteiten in Iran bevestigen het nieuws nog niet. Maar volgens het persbureau schenden de aanvallen van Israël in Libanon. Het staakt het vuren tussen Iran en de VS. Het Israëlische leger voert de aanvallen in Zuid-Libanon juist op. Naar eigen zeggen is dat nodig om Hezbollah uit te schakelen. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept, meldt de Franse president Macron. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. De onderschepping door Frankrijk werd uitgevoerd in samenwerking met een aantal bondgenoten. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. De Amerikaanse rapper, die zich nu J noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelderdoom in Arnhem. Volgens het CAO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. J ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Optredens in onder meer Groot-Brittannië en Polen gingen daarom niet door. Vorige week zei asielminister Van den Brink dat Nederland J niet kan weigeren. Wanneer het kortgeding dient, is nog niet bekend. Een Nederlandse toerist die in Colombia vermist was, is doodgevonden. Dat bevestigt haar familie aan NH Nieuws. De vrouw van 41 werd vorige week maandag voor het laatst gezien toen ze een wandeltocht ging maken. Afgelopen weekend startte de Colombiaanse autoriteit een zoekactie. Gisteren werd het lichaam van de vrouw gevonden in een meer. Hoe ze om het leven is gekomen is nog onduidelijk. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen is bewolkt met regen, kans op onweer. En dan wordt het maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
8: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet.

0: elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Beauvais Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.beauvais.nl en Facebook.
1: Lekker voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een 18-jarige nepagent uit Susteren is opgepakt nadat hij werd betrapt in Nijmegen. De man wordt verdacht van 11 gevallen van oplichterij. De brand in een caravanstalling in Heerlen is geblust. De eigenaar van de loods kreeg rook binnen toen hij de vlammen zelf probeerde te doven. Een tapasrestaurant La Cubanita in Heerlen is failliet. De zaak met 2 vaste medewerkers ging vorige week al dicht.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag was er een afwisseling van wolkenvelden, wat hoge sluierwolken en opklaringen. Het is droog gebleven en de maximumtemperatuur die is uitgekomen op zo'n 24, op een enkele plek 25 graden.

0: Bij een zwakke af en toe matige wind uit een zuidwestelijke richting. Komende avond en nacht zijn de wolkenvelden afgewisseld door opklaringen. Bij een matige zuid-zuidwestenwind koelt het af naar zo'n 14 graden als minimumtemperatuur. Dinsdag overdag wolkenvelden afgewisseld door opklaringen. Er staat een matige zuid-zuidwestenwind. En met name na de middag vallen enkele buien mogelijk met een klap onweer. Wordt maximaal zo'n 24 graden.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran wil pas verder onderhandelen met Amerika als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Autoriteiten in Iran bevestigen het nieuws nog niet. Voor de kust van Bretagne is een Russische tanker onderschept door de Franse marine. Het hoort waarschijnlijk bij de Russische schaduwvloot. Die vaart onder een andere vlag om onder westerse sancties uit te komen. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. De Amerikaanse rapper, die zich nu Ye noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Ye ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Het weer, het blijft vrijwel overal droog en het is maximaal 24 graden. Morgen regen, een kans op onweer en dan maximaal 23 graden.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Dag Marianne.
2: Hallo Heinz.
1: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
2: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Wat zeg jij?
2: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
2: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
1: Aha, also, aanstaande zondag.
2: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: En Hullen, die midden gewoon weg niet missen.
3: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
4: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB+ of online. Hier is het nieuws van 6 uur.
5: Jeroen van Kamp met het NRW Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een eind aan het staakt-het-vuren. Persbureau Tasnim schrijft dat ook de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. Nederland stopt per direct met het terugsturen van Libanese asielzoekers. Asielminister Van den Brink heeft dat besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Komende 6 maanden worden er geen besluiten genomen over aanvragen van Libanezen en wordt er ook niemand teruggestuurd. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. En ook Libanezen die eerder een aanvraag deden in een ander EU-land vallen buiten de regeling. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borger-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. Amerikaanse rapper, die zich nu Ye noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CEO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. Ye ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Wanneer het kort geding dient, is nog niet bekend. Het weer, het is vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, met regen, kans op onweer en er verandert aan de temperatuur weinig. Dit was het NOS Journaal.
6: Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.

0: Het is maandag. Dit is de dag van hier. Met Nick Kortenoeven.
1: Ja, een hele goede avond. Het is 6:06. Het is maandag. Het is 1 juni en begin van de meteorologische zomer. Welkom bij de dag van hier. We gaan meteen met het nieuws in het kort beginnen. De man die zondagavond is aangehouden in verband met de brandhaarden langs de Middenpeelweg bij Kessel is een 18-jarige inwoner van de gemeente Peelemaas. Hij zit nog vast. De politie onderzoekt zijn mogelijke betrokkenheid bij de branden. En Jan Ummentum uit de gemeente Bezel heeft uit handen van burgemeester Martijn Derks in koninklijke onderscheiding ontvangen. Dat gebeurde tijdens de viering van het 375-jarige bestaan van de broederschap Sint Urbanus uit Belfeld. Ummentum is benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. En de fusievereniging van de Harmonieën in Lottem en Grubbevorst heeft vrijdagavond een nieuwe naam onthuld, namelijk Asparosa. Dat gebeurde tijdens een concert in het gemeenschapshuis De Smetenhof in Lottem. En automobilisten moeten in juni rekening houden met meerdere nachtafsluitingen op de A73 en A74. Rijkswaterstaat voert verspreid over de maand onderhoudswerkzaamheden uit aan de snelwegen. Tijdens de werkzaamheden kan de extra reistijd oplopen tot 20 minuten. Wat gaat het weer doen? Nou, vannacht is het droog en naast de wolkenvelden zijn er opklaringen. Bij een zwakke tot matige wind uit de zuid tot zuidwest wordt het niet kouder dan 15 à 16 graden. Het uitgebreide nieuws met weer rond de klok van 6:30. Meer nieuws op de site omroep1m.nl, omroephorst aan de maas.nl of inderdaad in die makkelijk te downloaden app op jouw telefoon is ook heel veel mogelijk.

0: real thing. You to me are everything. Tijdens de nieuwsuitzending. De dag van hier. En dan heb ik het over de dag van maandag 1 juni. De nieuwe activiteit High Horse heeft tijdens de Jumping Pelama's direct veel belangstelling getrokken. Kinderen konden zich uitleven op verschillende sportieve onderdelen en maakten enthousiast kennis met de paardensport. De organisatie spreekt van een geslaagde eerste editie.
1: Mooie, op de stier gezeten, gesprongen en...
2: Wat vond je het moeilijkst?
1: De stier.

0: Ja, we zijn nu inderdaad bij de High Horse. Het is voor de eerste keer dat plaatsvindt dit jaar. En ik moet zeggen, het is echt al een groot succes. Gisteren zijn we begonnen. Toen hadden we al, ik denk, 40, 45 kinderen. En vandaag zijn er over de 50 alweer geweest. Dus ja, en iedereen is lekker bezig, lekker aan bewegen, sporten. Super, super leuk nieuw initiatief.
1: We moesten springen en op een stier hebben gezeten. Zo lang mogelijk. En we moesten gooien en we moesten hangen.
2: Ik rij op pony.
3: Oh. En doe je ook wel eens wedstrijden daarmee?
2: Niet met die waar ik nu op rij.
3: Oké, maar op een andere?
2: Ja, op een andere die ik heb gehad.
0: Nou, wij vinden het belangrijk, en dat vindt Jumping Peel en Maas ook de organisatie, dat iedereen een prijsje krijgt. Dus iedereen die meedoet, die krijgt een prijs. Maar het sportieve element is natuurlijk ook belangrijk. Dus we hebben wel een scorebord. En voor de nummer 1, 2 en 3 is er nog een klein extra prijsje. Ja. Maar dat is pas op het einde van de dag iedere keer bekend natuurlijk. Ja.

0: En volgend jaar weer?
1: Ja, ik denk dat het echt wel iets is wat goed aanslaat. En we gaan natuurlijk nog evalueren. Maar ja, ik denk dat het wel een blijvertje is.
2: Ik heb zelf altijd gereden en nu werk ik met veel ruiters met de zadels. Dus ik eigenlijk doe de zadels
0: voor. Sommige paarden rijden met uw zadel?
2: Ja.
0: En waarom rijden die zo lekker?
2: Ja, die zijn dus een van de meest gebruikte zadels op van dit moment eigenlijk. Is een Franse merk, ja. Ja.
3: Nee, ik ben als groom hier. Groom en fokker, eigenaar.
0: Okay. Ja. Zijn er paarden bij die hier nu meelopen?
3: Ja, die heeft gewonnen.
4: Nummer 1
3: heeft, die is van ons.
0: Eigenlijk heeft u een klein beetje gewonnen?
3: Nee, ik niet, de dochter.
0: Dat is uw dochter?
3: Ja, dat is uw dochter.
0: Gefeliciteerd.
3: Ja, dank u wel.
0: Was dat in de lijn van de verwachting?
3: Dat is altijd afwachten, je moet een beetje geluk hebben. Alles moet meezitten.
0: En met welk paard heeft ze gewonnen?
3: Diamoed Zet.
0: En wat is de geschiedenis van dat paard? Want die hebben jullie...
3: Ja, die hebben zelf gefokt. Ja, wat is de geschiedenis? We hebben hem zien opgroeien. We hebben hem opgeleid. Tot nu zover.
0: Ja. Zit daar nog meer in dat paard?
3: Ik hoop het.
5: Ik denk dat de organisatie talenten hierboven komt drijven.
0: Ja, maar wat vindt u zo goed georganiseerd?
5: Nou, alles... Klokslag op tijd, op de minuut loopt alles. Dus je kunt vertrouwen op zo laat beginnen we. En zo laat is die aan de beurt. En de volgende rubriek die is weer dan zo laat. Allemaal heel goed georganiseerd.
0: En de mensen worden hier op hun wenken bediend?
5: Ja, op de wenken bediend. Ja, dus het is prachtig. Als je hier binnenkomt, nou, het is fantastisch wat je daar allemaal voor faciliteiten hebt. Ja.
0: En de paarden, worden die ook verwend?
5: Ja, de paarden die staan hier ook heel goed. Dus ook, er wordt rekening gehouden nu dat het zo warm is. Hè, daar staat een extra ventilator voor die paarden in de stallen... om daar een beetje wat wind door te jagen, zeg maar. Ja, heel goed.

maandag tot en met donderdag op Omroep PNN en Omroep Horst aan de Maas. Tussen 6 en 7 uur het nieuws van de dag in De Dag van Hier. Met nieuws, reportages, interviews en muziek. Van maandag tot en met donderdag om 6 uur.

Het hoeft bijna geen afkondigingen meer. Robin Heijzen en Leidingwater. Judo Club Helden heeft gisteren uitstekende resultaten geboekt tijdens de Limburgse teamkampioenschappen judo in de Jo Gerrishal in Roermond. De club reisde met 3 teams af naar het toernooi en keerde het huiswaarts met een Limburgse titel, 2 zilveren medailles en meerdere tickets voor het Nederlandse kampioenschap teams. De jongens onder 13 jaar begonnen het toernooi met een spannende wedstrijd tegen Hercules. De Hellense judoka's boden uitstekende tegenstand, maar moesten uiteindelijk met een nipte 4-3 nederlaag genoegen nemen. En de grootste overwinning van de dag kwam op naam van de meisjes onder de 13 jaar. Tegenstander Hercules werd 2 maal verslagen. De eerste ontmoeting eindigde in een overtuigende

5-1 overwinning, waarna ook de tweede wedstrijd met 4-2 werd gewonnen. Ook de meisjes onder 15 jaar stonden tweemaal tegenover Hercules. De eerste ontmoeting ging met 5-0 verloren. En naast de drie teams van de judoka club Helden kwamen ook enkele clubleden uit voor andere verenigingen. Teun Scharreman maakte deel uit van het jongens onder 15 team van judo club Reuver. Zijn team behaalde eveneens in tweede plaats en plaatste zich daarmee voor het Nederlands kampioenschap teams. Ook Joep Maassen kwam uit voor Heracles en wist met zijn ploeg een NK-ticket te veroveren.

Robbie Williams met zijn Candy. We gaan naar het nieuws en het weer, maar niet voordat we naar Bruno Mars zijn gegaan met Risk It All.

De man die gisteravond is aangehouden in verband met de brandhaarden langs de Middenpeelweg bij Kessel is een 18-jarige inwoner van de gemeente Peelemaas. Hij zit nog vast. De politie onderzoekt zijn mogelijke betrokkenheid bij de branden. De brandhaarden werden rond 8 uur gisteravond ontdekt door een passant die direct alarm sloeg. Agenten waren als eerste ter plaatse en deden de eerste bluspoging. Kort daarna werden meerdere brandweereenheden ingezet om de verschillende vuurhaarden te bestrijden en uitbreiding richting de Heldense bossen te voorkomen. De politie bevestigt dat het gaat om een 18-jarige man uit de gemeente Peelemaas. Omdat het onderzoek nog in een vroeg stadium zit, kan nog niet worden aangegeven hoe lang hij vast blijft zitten. En ook over de exacte rol van de verdachte worden op dit moment geen verdere mededelingen gedaan. En springruiter Lars Kersten uit Echel heeft zaterdag de hoofdprijs van het concours van Jumping Peel en Maas op zijn naam geschreven. Samen met zijn paard Cascalino was hij de sterkste in de beslissende barrage. Kersten behoorde tot de 24 deelnemers die zich plaatsten voor de finale, waarin werd gestreden om het grote geld. De ruiter uit Echel zette al vroeg een ijzersterke rit neer en klokte een foutloze tijd van 35,55 seconden. Die tijd bleek uiteindelijk onbereikbaar voor de concurrentie. Verschillende deelnemers probeerden de snelle ronde van Kersten te verbeteren, maar reden zich stuk op zijn scherpe tijd. Daarmee verzekerde de Echelnaar zich van de overwinning en de hoofdprijs. En voor Kersten is het opnieuw een mooie overwinning in de toch al succesvolle periode waarin hij zich regelmatig laat zien op nationale en internationale springconcoursen. En Jan Ummentum uit de gemeente Bezel heeft uit handen van burgemeester Martijn Derks een koninklijke onderscheiding ontvangen. Dat gebeurde tijdens de viering van het 375-jarig bestaan van Broederschap Sint Urbanus uit Bijlveld. Ummentum is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Jan Ummentum kreeg de onderscheiding vanwege zijn langdurige inzet voor de schutterij. En tijdens zijn bestuursperiode speelde hij een belangrijke rol bij verschillende projecten en activiteiten binnen de schutterij.

zette hij zich in voor de bouw van het huidige verenigingsgebouw. Ook was hij voorzitter van de financiële werkgroep van het organisatiecomité van het OLS. En wij gaan meteen door naar het weer. Vannacht is het droog. En naast wolkenvelden zijn er opklaringen. Temperaturen vannacht tussen de 15 en 16 graden. Morgen is er veel bewolking. En in de loop van de ochtend, middag en avond trekken er enkele regen op onweersbuien over onze regio. En tijdens droge perioden en opklaringen wordt er bij voldoende zonneschijn maximaal 22 tot 24 graden. En ook woensdag, donderdag en vrijdag is er nog een aantal buien te verwachten. Temperaturen tijdens deze dagen slechts 20 à 21 graden. Meer nieuws op onze site omroepnm.nl, omroephorstaandemaas.nl of op jouw telefoon in die makkelijk te downloaden app.

0: de zang en zeker het uitstekende pianospel was The Bossa. En de titel is Magnetic. De rode waarschuwingslicht op meerdere Limburgse windmolens gaan binnenkort grotendeels uit wanneer het donker is. Verschillende windparken in de regio hebben daarvoor een overeenkomst gesloten met de Duitse fabrikant Dark Sky. Dankzij een nieuw systeem branden de lampen straks alleen nog wanneer er daadwerkelijk luchtverkeer in de buurt is.
1: Ja, recentelijk nu hebben we dan een downtijd van, laten we zeggen, 5%, 4%. Dus 96% van de tijd, moet ik zeggen, is de verlichting eigenlijk uit. En dat is een heel goed resultaat.
2: De betrokken windparken zijn Echelse Heide, Ospeldijk, Heibloem en Kokepan in Neer. In totaal worden 14 windturbines uitgerust met het nieuwe systeem. Vanwege de luchtvaartveiligheid brandt de rode obstakelverlichting op windturbines continu in de nacht. Omwonenden kunnen hier overlast van ervaren en die moet met het nieuwe systeem worden verminderd.
3: Let's say it's not necessary.

0: scary that the wind farm is blinking the whole night. So that's crazy. Why? There's no airplane, there's nothing. So why the hell is this all the time blinking? And you can imagine if you live nearby a wind farm or a turbine, not everyone is find it so nice that you have this kind of discotheek in the sky.
1: Kijk, zeg, als je windmolens hebt, je kunt ze hinderlijk vinden omdat je de molen ziet. Nou, dat kun je niet veranderen. Je hebt geluid, dat is een bepaalde periode en dat is echt wel stormend. Slagschaduw, dat is nog veel erger, daar hebben we ook nog techniek voor. En je hebt dan inderdaad de lampen die in de donkere en de rustperiodes vaak voor de mensen juist duidelijk zichtbaar zijn. Dus en als die lampen niet branden, dan vallen de molens minder op.
0: And that's really important for the people which are living around that. And it's also important the environment. So what happens with the animals, what happens with the circumstances around that. So I think we are doing a good job with that.
2: Het zogeheten Aircraft Detection Lightning System is zo'n anderhalf jaar lang uitvoerig getest, onder meer bij de windparken Echelse Heide en Ospeldijk. De coöperaties hebben bewust gekozen voor een gezamenlijke aanpak. Door samen op te trekken wordt het effect voor de omgeving maximaal vergroot.
3: Wij hebben dit zonder subsidies gedaan. Wij als windparken, Echelse Heide, Kokopan, Zuidenwind, WML, wij bekostigen dit zelf. En dat heeft gewoon mee te maken dat we dit een verplichting vinden naar de omgeving, naar de bevolking toe. En dan houden we liever onze eigen broek op.
1: Daar doen we het voor. Hè? Ik bedoel, uiteindelijk is het zo dat bij de wetgeving was het nog niet verplicht. Of wat dan ook. Daarop, er waren mogelijkheden voor het subsidie. En hebben we allemaal niet op gewacht. We hebben gezegd, kom doorpakken wat we kunnen lossen. Wat we kunnen verbeteren voor de omgeving. Dat willen we ook doen.
2: Binnenkort start de installatie van het nieuwe systeem, dat in Duitsland al langer actief is. Het doel is om alle systemen voor het einde van dit jaar volledig operationeel te hebben.
3: Wij hebben in totaal maar 31 turbines in heel Limburg. Nou, als je er dan 14 aan dit systeem kan aansluiten, dan heb je de helft van alle turbines in Limburg heb je te pakken. Ja, dat is natuurlijk wel een mooi resultaat.
0: In the Netherlands, it's a little bit more liberal, let's say. So you can decide by yourself if you take this kind of technology. It's not mandatory, but you see this cooperation is here very, very, let's say, progressive in that case, that they are using this kind of systems. And for sure, it is kind of automatism.

Omroep BNN en Omroep Horst aan de Maas. Tussen 6 en 7 uur het nieuws van de dag in De Dag van Hier. Met nieuws, reportages, interviews en muziek. Van maandag tot en met donderdag om 6 uur.

0: Michel Favel, die destijds de ene hit na de andere maakte. Onder andere Big in Japan. De gemeente Horst aan de Maas organiseert op maandag 15 juni een informatieavond voor mantelzorgers over de nieuwe regeling tijdelijke ondersteuning mantelzorg. De avond is bedoeld voor mantelzorgers en andere geïnteresseerden die meer willen weten over de ondersteuning die de gemeente biedt. En wethouder Roy Bouten benadrukt het belang van mantelzorgers binnen de gemeenschap.
1: Mantelzorgers zijn onmisbaar voor hun dierbaren, maar ook voor het zorgsysteem. Er zijn heel veel mantelzorgers in Horst aan de Maas. Een aantal daarvan kennen we al. Maar een aantal daarvan die nu al mantelzorg leveren, kennen we nog niet. En die willen we heel graag vinden en bereiken. Omdat op het moment dat jij mantelzorg levert, dan is dat voor jezelf fijn. Want je kunt zorgen voor een dierbare. Voor die dierbare fijn. Want hoe goed de professionele zorg ook ingeregeld is, het kan nooit zo liefdevol zijn als dat van je eigen geliefde of partner. Of kinderen bijvoorbeeld. Maar we willen ook dat mantelzorgers in staat zijn dat zo lang mogelijk te kunnen doen. In belang dus van diegene die de zorg krijgt als de mantelzorger. En daarom willen we mantelzorgers bereiken en ze beter helpen. En beter helpen kan per persoon verschillen. En dat maakt dat we op het moment dat jij dus een aanvraag doet, bijvoorbeeld om tijdelijke hulp bij de huishouding te krijgen, zodat je een keer op vakantie kunt en even ontlast kunt worden. Of dat je zelf hulp bij de huishouding nodig hebt, zodat je die tijd in de mantelzorg kunt stoppen. Of dat je even een dagje eruit moet. Dan zijn dat mogelijkheden die we als gemeente nu hebben. Nou, die mogelijkheden zijn er altijd wel geweest, maar het lukt ons onvoldoende om al die mantelzorgers die dat nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze dreigend overbelast of al overbelast zijn, om die te bereiken. En daarom zetten we nu in op meer mensen bereiken die nu mantelzorg verlenen, zodat we ze op de juiste manier kunnen ondersteunen. Nou, ik zeg wel vaak, de gemeente kent de mantelzorgers niet, maar de gemeenschap wel. En het kan zijn de voetbaltrainer die ziet dat een speler uit zijn elftal mantelzorger is. Dat kan zijn een collega op het werk, buurman of buurvrouw. Of dat kan zijn een kind die ziet dat zijn of haar vader of moeder zorgt voor zijn of haar opa of oma. Vaak zie je dan in zo'n omgeving wel, die loopt op zijn of haar tenen, die zou gewoon even wat hulp nodig moeten hebben. En wij hopen dat iedereen de verantwoordelijkheid voelt om dan met diegene gesprek aan te gaan. Meld je bij het steunpunt mantelzorg, meld je bij de gemeente. Dan gaan we samen kijken hoe we de beste manier kunnen ondersteunen, waardoor die mantelzorger zo lang mogelijk die zorg kan bieden. We hebben dus nu een budget in de begroting zitten waarvan we weten dat het te weinig gaat zijn. Dus het is wat anders dan je vaak ziet bij overheden. Maar we willen meer geld uit gaan geven. We willen dus dat veel mensen contact opnemen met steunpunt mantelzorg, met de gemeente. Dat we meer mensen passend kunnen ondersteunen. En dan gaan we volgend jaar aan de begroting kijken wat dat doet met budget.

Ja, dat was dan Buddy Holly. Automobilisten moeten in juni, dus deze maand, rekening houden met meerdere nachtafsluitingen op de A73 en A74. Rijkswaterstaat voert verspreid over de maand onderhoudswerkzaamheden uit aan de snelwegen. En tijdens de werkzaamheden kan de extra reistijd oplopen tot zo'n 20 minuten. En voor de regio zijn vooral de afsluitingen rond Horst, Maasbree en Venlo van belang. In de nacht van maandag op dinsdag, dus vannacht, wordt de A73 tussen Boksmeer en Horst richting Venlo afgesloten. Ook de A74 tussen de Duitse grens en Venlo gaat die nacht dicht. Een dag later volgt de afsluiting van de A73 tussen Horst en Vierlingsbeek richting Nijmegen. Hebben we het over 1 juni? Nou, dan gaan we naar de verjaardag. Want die mogen we natuurlijk niet vergeten. Onze vrienden van de omroep zijn Ingrid Basten. En zij heeft feest. Mag ook, want ze wordt 66. En dat viert ze aan de Kanaalstraat in Beringen. En we blijven heel even in Beringen. Dan gaan we naar de Groezen. Want daar wordt iemand 67. Met name Truus Verhoysen. Als ik het goed zeg. Van harte gefeliciteerd, Ingrid en Truus. Maak er een gezellige maandagavond van. En blijf vooral gezond. Nou, ik denk dat ik een heel goed nummer voor jullie heb uitgezocht. Helene Fischer met Atemloos door die nacht. Geniet van de avond, geniet van de vervolgprogramma's op beide zenders. En tot de volgende keer.

0: op Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil.

0: bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driesehorst.nl.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een einde aan het staakt-het-vuren. Persbureau Tasnim schrijft ook dat de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. De komende 6 maanden worden geen Libanese asielzoekers meer teruggestuurd en er worden ook geen besluiten genomen in asielaanvragen. Dat heeft asielminister Van den Brink besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. De komende 3 nachten kunnen 150 asielzoekers voor wie geen plaats is in Ter Apel overnachten in het Drentse tweede Exloërmond. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Rotterdam gaat de strijd aan met femicide. Vandaag is de samenwerkingsagenda Aanpak Femicide Rotterdam gelanceerd. Daar spreken de gemeente, professionals en maatschappelijke organisaties af om de aanpak van vrouwenmoord gezamenlijk te versterken, zegt burgemeester Schouten.
4: We gaan nog beter samenwerken met alle partijen die er zijn. En dat betekent dat we ook veel meer gaan richten op signalering. Want als je signaleert dat er iets niet goed gaat, dan kun je natuurlijk het uiteindelijke vreselijke eind, ja, de femicide zelf hopelijk voorkomen. We gaan gewoon eigenlijk een soort aanpak creëren waarin alles mogelijk is om maar te zien hoe we vrouwen nog beter kunnen beschermen.
3: Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Openbaar Ministerie laten zien dat grofweg elke 8 dagen een vrouw wordt gedood. Meestal gebeurt dat door een partner of ex-familielid. Het weer, vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
6: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
7: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.

0: Been bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Druk en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian zegt hoogst verbaasd te zijn. Hij vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild. Vandaag bleek dat er inmiddels 2 studenten uit Gaza onderweg zijn naar ons land. Het Openbaar Ministerie eist 30 jaar cel tegen een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot. Man van 58 schoot de vrouw en haar twee jaar geleden dood in haar woning. Dat vertelt deze verslaggever van Omroep West.
3: De moord op de 38-jarige Paro Ramlakhan lijkt een typisch geval van femicide. Want hij wilde een relatie met haar en zij wees hem af. Daarna werd ze doodgeschoten in de portiek van de flat waar ze allebei woonden, in het bijzijn van haar jonge zoontje.
2: De man wordt daarom ook verdacht van poging tot doodslag op het 4-jarige zoontje van de vrouw en 3 buurtbewoners die de getuigen waren van de schietpartij. Een stel uit Den Bosch wordt verdacht van seksueel misbruik van hun 2 pleegkinderen. 2 mannen, allebei van 33, hebben volgens justitie ook expliciete beelden van ze gemaakt en verspreid. Tegen beide is vandaag 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie zegt ervan uit te gaan dat de 2 pleegouders zijn geworden om hun seksuele fantasie te kunnen bevredigen. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borgen-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar graad of 15. Morgen is bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
5: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
6: Service monteur van Expert.
7: Oh, hallo.
8: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
6: Zo, klaar is Kees.
7: Oh, dat was snel.
5: Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
9: Lekker voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.

0: Verrassend. Dat is Omroep Horst aan de Maas.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

0: Marianne.
1: Hallo Heinz.
0: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
1: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: Wat zeg jij?
1: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
1: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
0: Aha, also, aanstaande zondag.
1: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: En Hullen, die mudden gewoonweg niet missen.
2: Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
3: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
2: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
3: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
2: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
3: Duur?
2: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
4: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie je ook bovee.nl of Facebook. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
5: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Herengewaard is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Dat meldt regionale zender NH Nieuws. Het is onbekend hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De steekpartij was rond 19:30 vanavond. Volgens de omroep hebben agenten het pand omsingeld en houden ze het onder schot. De omgeving van het pand in Herengewaard is afgezet. De regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild.
6: Je kunt er vrij zeker van uitgaan dat zij asiel gaan aanvragen, heer. Dat ze daarna ook een beroep gaan doen op nareis. Dus wat ons betreft zou dat niet aan de orde moeten zijn.
5: De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie hij geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. Twee weken geleden kwam de politie naar het asielzoekerscentrum na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde daar weg te gaan en werd door een politieman met hond hardhandig weggetrokken, waarna ze viel. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 15 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
8: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
9: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
4: Bekijk nieuws, lokale verhalen en programma's. Omroep Horst aan de Maas, TV en YouTube.

0: Bericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag was er een afwisseling van wolkenvelden, wat hoge sluierwolken en opklaringen. Het is droog gebleven en de maximumtemperatuur die is uitgekomen op zo'n 24, op een enkele plek 25 graden bij een zwakke af en toe matige wind uit een zuidwestelijke richting. Komende avond en nacht zijn de wolkenvelden afgewisseld door opklaringen. Bij een matige zuid-zuidwestenwind koelt het af naar zo'n 14 graden als minimumtemperatuur. Dinsdag overdag wolkenvelden, afgewisselde opklaringen, er staat een matige zuid-zuidwestenwind. En met name na de middag vallen enkele buien, mogelijk met een klap onweer, op maximaal zo'n 24 graden.
2: Hier hoor je gewoon de allermooiste muziek. De allermooiste muziek.
3: That's it.
2: At 9.

0: Hello.
1: Konnichiwa.
2: Hola, buenos días.
3: Hello.
4: Yo, baby.
5: We gaan de zomer tegemoet bij Omroep Horst aan de Maas.
6: Heerlijk genieten.
7: Heerlijk genieten.
8: Lekker.

0: Met gevarieerde muziek de avond door. Dit is At Nine.
1: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is vanavond een dode gevallen. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De steekpartij was rond 19:30 vanavond. Politie is in grotere talen aanwezig en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in het pand in Heerhugowaard. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen op Israël te stoppen. De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie die geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. De politie schrijft in een verklaring dat er veel vooraf ging aan het filmpje, vertelt verslaggever Annabel Zandbergen.
4: Ze kwamen af op een melding van vernieling en dreiging. En mogelijk zou de man met een broodmes in een ruimte zitten. De politie wil de vrouw op afstand houden, maar ze luisterde niet en daarom greep de agent in. Als hij wist dat de vrouw zwanger was, had hij dat op een andere manier gedaan.
3: Aldus de politie die de zaak zegt te onderzoeken. De Canadese politie heeft in de buurt van Toronto voor miljoenen dollars van nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen, waaronder twee valse wereldbekers. Verder werden onder meer 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken gevonden. De straatwaarde van de spullen wordt geschat op 3,5 miljoen Canadese dollar. Twee mannen zijn opgepakt. En dan nog het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen is bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. En het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl.
2: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.
5: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessehorst.nl.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag was er een afwisseling van wolkenvelden, wat hoge sluierwolken en opklaringen. Het is droog gebleven en de maximumtemperatuur die is uitgekomen op zo'n 24, op een enkele plek 25 graden bij een zwakke af en toe matige wind uit een zuidwestelijke richting. Komende avond en nacht zijn de wolkenvelden afgewisseld door opklaringen. Bij een matige zuid-zuidwestenwind koelt het af naar zo'n 14 graden als minimumtemperatuur. Dinsdag overdag wolkenvelden afgewisseld door opklaringen. Er staat een matige zuid-zuidwestenwind. En met name na de middag vallen enkele buien, mogelijk met een klap onweer, op maximaal zo'n 24 graden.

0: met Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer.
1: Dag Marianne.
2: Hallo Heinz.
1: Hey, wat doen we gaan staan de zondag?
2: Wat een vraag, de internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Wat zeg jij?
2: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
2: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
1: Aha, also, aanstaande zondag.
2: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: En Hullen, die mudden gewoonweg niet missen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een protest tegen de komst van een noodopvang in wijk bij Duurstede is vanavond uit de hand gelopen. Railschoppers gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie. Over 2 weken moet een noodopvang in een sporthal opengaan. Er zullen de komende 2 maanden maximaal 75 asielzoekers worden opgevangen. Wijk bij Duurstede ving een paar jaar geleden ook al eens asielzoekers op in de sporthal. Toen leidde dat tot problemen rondom de opvang. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heer Hugo Waard is een dode gevallen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe

0: zijn is niet bekend. Er is veel politie en onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat hij contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De agent die in een AZC in Zeist geweld gebruikte tegen een zwangere vrouw zegt dat hij niet wist dat ze in verwachting was. Anders had hij anders gehandeld, zei hij. 2 weken geleden kwam de politie naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde weg te gaan en werd hardhandig weggetrokken waarna ze viel. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, soms stevige buien en kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
5: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
6: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
5: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.

0: Lekker bij weg te dromen.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken. En zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat hij er wel zouden komen. Trump zegt ook dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de militante organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals bitcoin. Het is niet duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. In wijk bij Duurstede is een protest tegen de komst van een noodopvang uit de hand gelopen. Er werd met stenen en vuurwerk naar politieauto's gegooid. De demonstranten zijn tegen de komst van asielzoekers in een sportcomplex. Een paar jaar geleden zaten er ook al asielzoekers. Toen werd door omwonenden geklaagd over overlast. En op Roland Garros heeft Arina Sabalenka de kwartfinales bereikt. De Belarussische nummer 1 van de wereld won in 2 sets van Naomi Osaka uit Japan. Het was de eerste vrouwenpartij in 3 jaar tijd in de avondsessie op het gravel van Parijs. En sinds de introductie van de avondwedstrijd 5 jaar geleden waren er 60 mannen en slechts 4 vrouwenwedstrijden. Volgens de organisatie is dat omdat mannenwedstrijden meestal langer duren en toeschouwers een apart duurder toegangsbewijs moeten kopen. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe deze nacht. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag

0: bewolkt met soms stevige buien en ook kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dag Marianne.
2: Hallo Heinz.
1: Hey, wat doe je gaan staan de zondag?
2: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Wat zeg jij?
2: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
2: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
1: Aha, also, aanstaande zondag.
2: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.

0: Take it easy, take it easy. Muziek om lekker bij weg te dromen.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Altijd lokaal nieuws en meer. Ontdek alles op de website van Omroep Horst aan de Maas.
2: Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven naar zogenaamde terugkeerhubs te sturen. Dat zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet zou moeten ingaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen een jaar om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De tegenstanders zijn bang dat het in de praktijk gevangenissen zijn en waarschuwen voor mensenrechten schendingen. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat hij er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Het bedrijf, sponsor van voetbalclub Feyenoord, heeft alle activiteiten gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Klanten die kunnen nu niet bij hun cryptomunten. Over een paar weken moet duidelijk worden of dat alsnog mogelijk wordt. En twee voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. En in Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje-opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt uiteindelijk af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten.

0: Uit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim 2 maanden na de verkiezingen is de Deense premier Mette Frederiksen erin geslaagd om een centrum-linkse coalitie te vormen. Ze kan zich nu gaan opmaken voor een derde termijn als premier. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen en morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. Nooit eerder in de Deense geschiedenis duurden de coalitieonderhandelingen zo lang, in totaal 69 dagen. De partij van Frederiksen deed het slecht bij de verkiezingen in maart. Haar partij werd alsnog de grootste, maar behaalde wel het slechtste verkiezingsresultaat in 125 jaar. De EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het eens geworden over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. Er was al een akkoord over het toestaan van zogeheten terugkeerhubs buiten de EU. Ook kinderen moeten in deze centra op uitzetting naar het land van herkomst wachten, tenzij het minderjarigen zonder begeleiding zijn. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet het ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is. Er is nog gekeken naar andere oplossingen, bijvoorbeeld of de onruststokers naar een andere dierentuin konden worden verhuisd. Maar dat is niet gelukt, zegt een woordvoerder tegen het AD. En 2 voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. In Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje op.